0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 3 juni 2026 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik ben Paulien Roesink. We zijn langs geweest gisteren bij misschien wel de allergrootste oranje-fan van Australië, de Iraakse Kameram. Straks hoort u waar zijn liefde voor het Nederlands elftal vandaan komt. En dan over voetbal gesproken, sportjournalist Jaap de Groot heeft straks het laatste nieuws omtrent oranje en het WK voetbal in onze WK-update. En u kunt ook luisteren naar een gesprek met Robin Schalk. Hij schreef een boek over zijn solo-reis naar Australië, want die was leuk, maar ook heel uitdagend. Robin heeft namelijk autisme. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met de nieuwsflits en ook de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 3 juni. Met onder andere Australië stuurt militairen naar Polen. De Verenigde Naties veroordelen recent de Russische aanval op Oekraïne. En Eerste Kamer voor verbod op homogenezing. Australië stuurt de komende weken militairen naar Polen in het kader van een trainingsprogramma voor Oekraïnse soldaten in de aanhoudende oorlog met Rusland. Minister van Defensie Richard Marles zegt dat de Australische troepen zullen deelnemen aan een door Noorwegen geleide operatie om basis-infanterietactieken, leiderschap en militaire vaardigheden aan te leren. De Verenigde Naties hebben de meest recente reeks Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne veroordeeld. Oekraïnse functionarissen zeggen dat er minstens 23 doden en 130 gewonden zijn gevallen nadat steden als Kiev en Dnipro werden aangevallen. President Volodymyr Zelensky zegt dat Moskou een nieuwe zware aanval zou kunnen uitvoeren nadat Rusland had gewaarschuwd voor systematische aanvallen op de hoofdstad. Minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong heeft de recente koerswijziging in de AUKUS onderzeebootdeal verdedigd, nadat Ed Husic had betoogd dat de regering opnieuw moest onderhandelen. De Labour-parlementariër zegt dat er binnen de Labour-fractie onrust heerst over de deal en roept de regering op haar commitment aan de overeenkomst te heroverwegen. Australiërs worden gewaarschuwd voor een toename van zogenoemde scamblingfraude die verband houdt met illegale online gokwebsites. Darren Pawley, cybersecurity expert bij Telstra, zegt dat scam gaming een van de snelst groeiende bedreigingen is voor mensen die zich online begeven. En dan nieuws uit Nederland. Via de NOS is dat. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt daarover gestemd, maar in een debat werd al duidelijk dat er genoeg steun is voor de initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksualiteit en het zijn van transgender onder dwang te behandelen door middel van gebedsgenezing. Er komen forse boetes op te staan,

0: of 2 jaar celstraf. Een 40-jarige man die jarenlang stiekem minderjarigen filmde in kleedkamers is veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij werd ook schuldig bevonden aan misbruik van een jongen. De man was basisschoolleraar en werkte in Vlissingen ook voor verschillende voetbalverenigingen. De zaak kwam aan het licht na aangifte van de moeder van de jongen die maanden misbruikt was. In het huis van de dader werd een enorme hoeveelheid kinderporno aangetroffen. Hij zegt geen beelden verspreid te hebben. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dus podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Miljoenen Australische werknemers krijgen vanaf juli een loonsverhoging van 4,75% dankzij de jaarlijkse loonherziening van de Fair Work Commission. Vakbonden verwelkomen de maatregel en zeggen dat werknemers hierdoor financieel weer wat lucht krijgen. Werkgeversorganisaties stellen daarentegen dat de verhoging de inflatie verder zal aanwakkeren en bedrijven onder extra druk zet.
1: Dit is SBS Dutch.
0: Miljoenen werknemers in heel Australië ontvangen een loonsverhoging van 4,75% nadat de Fair Work Commission haar jaarlijkse herziening van het minimumloon en de loonschalen binnen de zogeheten awards heeft afgerond. Voorzitter van de Fair Work Commission, rechter Adam Hatcher, maakte bekend dat de verhoging op 1 juli ingaat.
2: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
0: Na de loonsverhoging van 3,5% vorig jaar en een inflatiecijfer van 4,2% in april is de kloof tussen lonen en de stijgende kosten van levensonderhoud verder gegroeid. Omdat de RBA, de Australische Centrale Bank, verwacht dat de inflatie tegen eind juni zal oplopen tot 4,8%, zou een loonsverhoging van 5% nodig zijn geweest om die achterstand volledig weg te werken. Hatcher zegt echter dat de commissie het niet verantwoord of haalbaar vond om dat niveau te hanteren.
2: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
0: De stijgende kosten van levensonderhoud speelden een belangrijke rol bij die beslissing. Veel huishoudens worden zwaar getroffen door de inflatie. Daarom heeft de Fair Work Commission besloten de laagst betaalde werknemers extra te ondersteunen. Door de laagste looncategorieën binnen de moderne awards af te schaffen, zullen de werknemers met de laagste inkomens in de praktijk een loonsverhoging van 6% ontvangen, aldus Hatcher.
2: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
0: De Australian Council of Trade Unions had gepleit voor een stijging van 6%, wat de grootste loonsverhoging ooit zou zijn geweest. ACTU-voorzitter Stanley McManus heeft de uiteindelijke beslissing positief ontvangen.
3: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, the lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise, absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living, with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
0: Werkgeversorganisaties hadden juist aangedrongen op een bescheidenere verhoging. Zij waarschuwden dat een stijging van 6% bedrijven verder onder druk zou zetten en tot meer faillissementen zou kunnen leiden.

0: De Australian Chamber of Commerce and Industry had een verhoging van 3,5% geadviseerd. Volgens de organisatie was de onderliggende inflatie, die in april op 3,4% lag, een betere maatstaf. Beleidschef David Alexander zegt dat veel bedrijven moeite zullen hebben met deze uitkomst.
1: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
0: Voorafgaand aan het besluit riep de federale regering op tot een duurzame loonsverhoging, zonder daarbij een specifiek percentage te noemen. Minister van Financiën, Jim Chalmers, zegt dat dit een loonsverhoging is die Australiërs verdienen.
2: This is the sustainable real wage increase that the government has called for and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
0: Hoewel de beslissing direct gevolgen heeft voor ongeveer 1 op de 5 werknemers en slechts 11,2% van de totale nationale loonmassa betreft, verwachten economen dat de uitkomst invloed kan hebben op loononderhandelingen in alle sectoren. Schaduwminister van Defensie James Patterson zei tegen Sky News dat de beslissing noodzakelijk is, maar op de lange termijn onhoudbaar.
3: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment, this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
0: Dit was een bijdrage van Sydney Lang voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
4: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
0: Volgens de laatste cijfers van onderzoeksbureau Cotality zijn de kosten voor het kopen van een woning in de twee grootste steden van Australië gedaald. Afgelopen maand daalden de huizenprijzen met 0,9% in Sydney en met 0,8% in Melbourne. Daarmee liggen die nu 2-3% onder de piek die in november vorig jaar werd bereikt. Ook in de ACT werden huizen minder waard. De waarde ging daar met 0,2% naar beneden. Volgens Cotality stegen de woningwaarden nog wel in de overige hoofdsteden, maar neemt het groeitempo af. In Perth en Darwin stegen de prijzen de afgelopen maand met 1,5%, gevolgd door Brisbane, Hobart met 0,9% en Adelaide met 0,5%. De woordvoerder Financiën van de oppositiecoalitie, Tim Wilson, zegt dat de daling een teken is van een gebrek aan vertrouwen in de toekomst.
5: The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never welcome a time where Australians feel less confident about their future.
0: Volgens Tim Lawless van Cotality is de federale begroting slechts één van de vele factoren die invloed hebben op de huizenmarkt.
6: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then, we've obviously seen 75 basis points of rate hikes. We've seen a crisis in confidence amid what's happening in the Middle East and higher fuel costs. And now we've seen the federal budget handed down, which we're expecting to be a disincentive for investment activity as well. So there's a whole range of things, but I think foundationally, this really started late last year and has been gathering some momentum.
0: Er wordt gespeculeerd dat de woningwaarden met wel 10% zouden kunnen dalen. Maar minister van Financiën Jim Chalmers zegt dat modellen van het ministerie laten zien dat huizenprijzen zullen blijven stijgen.
7: Obviously, I'm aware that there are a number of different forecasts about the outlook for house prices. The treasury modeling that we provide.

Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen.

0: SBS Dutch op Facebook.
1: Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een 12-tal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De 12 Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders.
2: Ik woon er niet meer, maar het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes. En toch al mooie ruime stranden, wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel een trotse Zeeuw.
3: Je moet gewoon een Brabander zijn om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon altijd de Brabantse gezelligheid die er is. Mensen die er zijn die met een zachte G praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk.
4: Ja, ik ben wel trots op mijn Flevoland, ja. Ja, vooral uit eigenlijk agrarische achtergrond, dat toch wel een motor is van Nederland, denk ik, aan hoge productie voor akkerbouw en veeteelt en bloembollen. En, ja.
5: Friesland zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn als je mensen die wonen houden van het schoetje zielen. Ik zeg maar de Elfstedentocht, het Vierjeppen.
6: Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. Maar daar ben ik toch wel heel erg trots op.
7: Ik vind dat wij in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We gaan gewoon gelijk aan de bak. We hebben echt, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
8: In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen en naar de Zuidlaardermarkt kan. En waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
1: Ga voor alle afleveringen van de 12 Provinciën nu naar onze website www.sbs.com.au/Dutch of download de SBS Audio app. Ja, dat zeker. Meer series zijn daar trouwens te vinden. Hè? Bijvoorbeeld ook de serie over de VOC-schepen. Nou ja, straks onze eerste WK-update met Jaap de Groot. Maar eerst, voor de 43-jarige Robin Schalk kwam 8 jaar geleden een hele grote wens uit toen hij naar Australië vertrok om het land te ontdekken. De reis betekende echter meer dan alleen maar avontuur. Door zijn autisme en de eenzaamheid die hij destijds ervoer, stond hij voor flinke persoonlijke uitdagingen. In zijn boek Eenzame autist op avontuur blikt hij terug op een periode waarin zijn verlangen naar vrijheid en zijn angsten voortdurend met elkaar botsten. We spraken hem onlangs over dat boek.
9: Dit is SBS Radio Dutch.
1: Robin, om te beginnen, jij hebt autisme. Op welke manier uitzicht dat bij jou?
10: Ja, dat is altijd weer een interessante vraag om te beantwoorden. Ja, op verschillende vlakken eigenlijk wel. Kijk, autisme is natuurlijk een informatieverwerkingsstoornis. En bij mij uitzicht dat in het verwerken van prikkels die ik dan lastig vind. Als ik bijvoorbeeld in een ruimte sta met 5 mensen, dan gaat dat over het algemeen nog best goed. Sta ik echter in een ruimte met 100 mensen, dan wordt het al wat lastiger omdat ik nog heel veel prikkels binnenkrijg. En mijn filter kan dat dan niet verwerken en dan loopt als het ware een beetje vast. Dat heb ik ook voor mijn werk wel eens. Ik heb bijvoorbeeld van de week had ik een aantal seminars. En dan sta ik in een hotel met heel veel enthousiaste reisadviseurs die allemaal tegelijkertijd aan het praten zijn. Ja, als we dan een gesprek met iemand moeten gaan voeren, dan wordt dat wel lastig. En sowieso geluid is wel een prikkel, zal ik maar zeggen, die ik dan moeilijk, sowieso wel in het bijzonder moeilijk te verwerken vind.
1: En op welke manier belemmerde dat jou voordat jij op reis ging?
10: Ik denk dat het misschien niet zozeer het autisme, ik denk meer de eenzaamheid die me echt wel in de weg zat. Ja.
1: En kwam dat dan door je autisme, dat je, omdat je niet in grote groepen makkelijk kan focussen, dat je dus dan maar thuis blijft? Moet ik dat zo zien?
10: Ik denk dat het gaat, denk ik, inderdaad ook wel hand in hand. Omdat ik natuurlijk ook niet gek ben en weet dat ik toen ook al wel wist dat ik moeilijk contact leg met mensen. En het hele koetjes en kalfjes heb ik altijd heel lastig gevonden. Gaat nu gelukkig steeds beter. Maar dat daardoor wordt de drempel.

0: drempel wel steeds hoger om inderdaad dan weer met nieuwe mensen het gesprek aan te gaan. En ja, als je dan natuurlijk verre reizen wilt gaan maken, dan, en zeker als je dat alleen doet, dan moet je toch wel redelijk stevig in schoenen staan. En ook gewoon met andere mensen in gesprek komen, want daar gaat die reis natuurlijk ook gewoon om.
1: Hmm, ja, nou heet jouw boek Eenzame Autist op Avontuur. Dus niet gewoon alleen maar autist op Avontuur, maar Eenzame Autist. Dus dat laat zien dat je je echt eenzaam voelde. En als ondertitel, wat als je grootste droom ook je angst is? Wat was jouw droom?
0: Ja, reizen door Australië. Dat die droom had ik eigenlijk al sinds de middelbare school al. En ik wilde toen eigenlijk met mijn zus samen dan door Australië gaan reizen. Die vond echter een vriend en die was niet zo reislustig. En toen was het uiteindelijk toen van de baan af. En ja, daarna heeft het eigenlijk heel lang geduurd voordat ik die droom alsnog durfde op te pakken.
1: Ja, en dat kwam dan omdat dat ook een angst was, die grote reis. En waar zat die angst dan in?
0: Ik ben ook wat dat betreft wel een controlfreak. Dus zal ook wel een stukje autisme natuurlijk weer controle hebben, dingen willen plannen. En ja, als je natuurlijk een lange reis gaat maken, dan kan er van alles nog wat fout gaan. Dan heb je natuurlijk ook de controle niet meer. Hier bij mij in huis heb ik de controle over wat op televisie staat, wat ik ga doen, wat ik ga eten. En ja, als je natuurlijk een lange reis gaat maken, dan gaat dat heel snel de prullenbak in. Heb ik ook al gemerkt.
1: Maar wat heeft jou dan wel over de streep getrokken en het laatste zetje gegeven om het echt te gaan doen?
0: Ik heb eigenlijk heel lang zitten wachten. Ik wilde op een gegeven moment, ik wilde huisje, boompje, beestje, een vriendin en een leuk huis en een goede baan. Maar uiteindelijk de baan had ik, het huis had ik, maar die vriendin die bleef maar weg. En uiteindelijk had ik zoiets van, waar wacht ik nou eigenlijk nog op? Want ik was op een gegeven moment, ik begon een beetje grijzer te worden. En ik dacht van ja, nu ben ik nog relatief jong. Ik bedoel, waar wacht ik nou eigenlijk nog op? Toen ben ik eigenlijk gewoon gaan kijken van wat is er dan te doen in Australië? Wat is er te zien bij fotograaf? Dus ik ben al meteen gaan kijken van wat zijn fotogenieke plekken? En ik heb gemerkt dat hoe meer ik Australië opzocht, hoe enthousiaster dat ik werd. En dat ik daardoor ook wel aanvoelde dat ik als het ware die angst een beetje naar achteren kon drukken door te plannen.
1: Ja, dus jouw enthousiasme werd groter dan je angst.
0: Ja, klopt. Ik had inderdaad de illusie dat als ik dan alles maar helemaal vast kon zetten, dat er dan niks gek zou gebeuren. Ja,
1: maar
0: grote onzin natuurlijk.
1: Ja, precies. De illusie die heeft je dan wel hierheen gebracht. Maar in de praktijk pakte het anders uit, hoor ik.
0: Ja, ik was zo autistisch. Ik had voor bijna 11 maanden had ik een dagplanning. Dus dat, ja.
1: Dat is ook vermoeiend.
0: Ja, maar dat hielp wel om de demonen op de achtergrond te houden. Want elke keer als ik dan spannend begon te vinden, pakte ik gewoon die planning erbij en ging ik weer zitten schaven. Van hoeveel reistijd heb ik nodig tot tegen het einde aan? Wat zijn de parkeerkosten? Waar kan ik parkeren?
1: Zelfs tot die details.
0: Ja. Zelfs op Google Maps was ik al aan het kijken van hoe werkt het parkeren daar? Want in Australië heb je sommige stukken dat je bijvoorbeeld alleen maar schuin in vooruit in mag parkeren. Dat soort stomme dingen allemaal. En waar kan ik samen?
1: Je moet bijna een diploma hebben om die bordjes te kunnen lezen hier.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja. Ja. Dan ben je op reis en dan vallen dingen wel eens in het water. Dan zijn dingen anders dan dat je dacht. Of is Google Maps misschien iets verouderd en is de situatie veranderd? Hoe ging je daarmee om dan?
0: Ja, in het begin was dat natuurlijk paniek. Want ik had, zoals ik al zei, een dagplanning. En ik had heel veel, vooral duiktrips gepland. En duiktrips, dat gaat wel eens niet door. Want dan staat de wind verkeerd of dan is het onstuimig of... Ja, dat was wel lastig, want ik had de eerste 2 maanden of zo had ik al best wel veel duiktrips gepland. En ja, dingen gingen dus niet door. Of ik werd bijvoorbeeld ook een keer ziek. En als je dan op een gegeven moment de volgende duiktrip weer gepland hebt staan, ja, dan ben je op een gegeven moment gewoon je geld kwijt. En dat is gewoon heel erg zonde.
1: Ja, ben je daar beter in geworden met je dan daarop anticiperen en dat naast je neer kunnen leggen en verder met het volgende door die reis?
0: Ja, ik heb sowieso geen spijt meer van dingen. Dat is wel een ding die ik echt geleerd heb. Ook al maak ik een grote fout, maakt allemaal niet uit. Ik heb nergens spijt van. Ik kijk alleen nog maar vooruit. En, want als je spijt hebt, dan ga je terugkijken. En... Nee, ik heb echt geleerd

0: om ook te relativeren en ook niet te strak te plannen. Zoals nu een reis plannen, of dat nou voor mezelf is of voor mijn klanten, dan stel ik wel echt gewoon een rode lijn samen. Van nou, dat wil ik wel graag zien, dat wil ik graag zien. Maar gewoon geen hele dag planningen meer of zo.
1: Nee, een beetje meer go with the flow.
0: Ja.
1: Nou ben je bijna 11 maanden uiteindelijk op reis geweest. Wat heb je allemaal gezien?
0: Ja, ik denk dat daar dit programma te kort voor is. Wat heb ik gezien? Ja, hoogtepunten. Walvishaaien aan de westkust. Dat was wel een van de dingen waar ik mijn reis mee geboekt heb. Dat ik wist van oké, in die tijd wil ik daar zijn. Ik heb oud en nieuw meegemaakt in Sydney. Ik ben naar Lake Gerner geweest in Zuid-Australië. Daar waren ze toen bezig met de Speed Week. Dus daar stond van alles en nog wat. Van vrachtwagens tot motoren en weet ik het op de zoutvlakte. Om snelheidsrecords te rijden. Was heel vet. Ik heb dus heel veel gedoken ook. Ik heb heel veel scheepswrakken gezien. Ja, ik heb in het wild de gekste dingen gezien. En uiteraard van de kangoeroes tot de kamelen. En de krokodillen.
1: En heb je ook in die zin sociale contacten kunnen leggen? Heb je je minder eenzaam gevoeld op de reis?
0: Me vallen opstaan, ja. Ik heb er toen voor gekozen om reisgenoten mee te nemen. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan al gedaan. En vooral in het begin was dat heel lastig. Omdat ik toch dat strakke reisschema nog had. En ja, ik ben ook iemand, ik heb altijd alleen gewoond. Dus om dan ineens een camper te delen met één of twee andere mensen, dat vond ik heel lastig. En ik had in Nederland ook al wel mensen ontmoet. Waarbij ik al wist van nou, die willen op een bepaalde route mee reizen. Dus dat was wel fijn. Ja, tussen die mensen door, zal ik maar zeggen, had ik dan wel, verplicht ik mezelf wel om de camper ook met de mensen in contact te komen.
1: Hmm.
0: En te gaan praten.
1: Ja. Je hebt dus uiteindelijk dat boek geschreven. Waarom?
0: Nou, uiteindelijk omdat ik had daarvoor een ander boek geschreven. Dat was een fictief boek. En ik had smaak te pakken. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk alles wat ik in Australië geleerd en gezien heb en meegemaakt heb, dat wil ik eigenlijk niet vergeten. Daarom is het eigenlijk gewoon van mezelf eigenlijk een soort van boekwerk te maken van al die avonturen. En eigenlijk tijdens het schrijven van dat alles kwam ik er eigenlijk achter van, en natuurlijk is Australië heel mooi en wat ik allemaal gezien en gedaan heb. Maar de rode draad was echt wel van het omgaan met de eenzaamheid en de tegenslagen. En ik ben dat uiteindelijk daarop gaan focussen. En ik had al snel door van oké, dit is eigenlijk een heel universeel onderwerp natuurlijk. En iets waar andere mensen ook echt wel van kunnen leren.
1: Hmm.
0: En ja, dat was dus uiteindelijk de missie geworden om mensen die ook eenzaam zijn, die autisme hebben, die dingen niet aandurven, om die op die manier te motiveren en te inspireren om ook hun droom te gaan volgen.
1: Ja, u hoorde Robin Schalk over zijn boek Eenzame autist op avontuur. Op onze website sbs.com.au/Dutch vindt u meer informatie. We gaan verder met muziek. Lois Lane, Fortune Fairy Tales.

0: Luister gratis naar bijzondere verhalen op je tablet of mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/Dutch of download nu de SBS Audio app. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik raak al aardig in de WK-stemming. Dat komt natuurlijk ook omdat SBS alles gaat uitzendingen, alle 104 wedstrijden. Dus we raken in de WK-stemming met Jaap de Groot, onze sportjournalist. Want bondscoach Ronald Koeman, die heeft zijn selectie voor de FIFA World Cup rond. De vraag is, heeft hij ook verrassende keuzes gemaakt? En het team van Curaçao was in Nederland voor een trainingskamp en oefenwedstrijd. Nou ja, dat en meer. Vroeg ik vanochtend al aan sportjournalist Jaap de Groot, die in Volendam in Nederland woont.
1: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Ja, we moesten er even op wachten. De selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Vorige week is die bekendgemaakt. Zullen we er even doorheen lopen? Of misschien de verrassingen noemen als die ertussen zaten?
2: Ja, nee, kom maar op. Het is niet helemaal, moet ik zeggen, een verrassing. Kijk, het ging er vooral om of bondscoach Ronald Koeman de gok wilde wagen om niet fitte spelers in de selectie op te nemen. En dan zo ja, hoeveel? Wat duidelijk geworden is, iedere coach heeft zijn speelplan in zijn hoofd zitten. Ronald Koeman heeft dat ook. Dat is duidelijk het Nederlandse 4-3-3 systeem. Typisch Hollandse school. En daarvoor vindt hij, met een bepaalde elftal as, functioneert dat systeem het best. Dat was de elftal as die hij hanteerde, onder andere in de tweede Nations League wedstrijd tegen Spanje. Toen Nederland met strafschoppen uiteindelijk verloor, maar er waren twee fantastische wedstrijden op buitengewoon hoog niveau. En toen speelde hij met de elftal as van in het centrum van de verdediging Virgil van Dijk en Jurjen Timber. Daarvoor op het middenveld Frenkie de Jong. En weer daarvoor in de aanval Memphis Depay. En daaromheen bouwt hij het elftal. Nou ja, van deze vier waren voor het bekendmaken van de selectie, waren er dus drie niet topfit. Frenkie de Jong heeft een lange revalidatie achter de rug. Was bovendien de laatste twee weken grieperig. Jurjen Tim had sinds maart zelfs überhaupt geen wedstrijd gespeeld. En het was ook kwakkelen met Memphis Depay. Nou goed, hij heeft ze uiteindelijk toch gekozen. Mede ook omdat de twee laatste oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador, hij een soort van systeem met vijf verdedigers uitprobeerde. En dat beviel hem niet. Dus hij wil toch terug naar het 4-3-3. En ja, en dan, godzegen begreep, hij heeft die vier erbij gehad. En omdat er toch veel twijfel was, ja, kon hij niet veel

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Belangrijke spelers in zijn ploeg. Dus vandaar.
2: Wat een droomdebuut voor hem. Nooit opgeroepen, meteen bam naar de WK.
1: Ja, leuk, want het was bij de eerste training. Hè, er mochten 1500 fans mochten erbij. Er mochten ook de familieleden bij. Ja, dan zag je zijn familieleden allemaal in shirts van Somerville rondlopen. Apentrots. Het was gewoon heel leuk om te zien. Al die trotse gezichten van zijn familieleden op zo'n ventje die dan als anonieme talent uit Nederland vertrok. En dan in Engeland langzaam maar zeker stap voor stap uiteindelijk toch de top heeft gehaald. En ik denk dat dat ook een reden is geweest voor Ronald Koeman om hem te selecteren. Omdat ik kende hem niet. Ik heb hem wel zien voetballen. Maar nu praat je met hem en er zit gewoon een goede kop op. Het is een jongen die enorm positief, met een enorm positieve uitstraling. Bij hem is altijd het glas half vol. En dit is gewoon een goede jongen in een groep van 26. Harde werker. En er zit heel veel rek in. Dus leuk om te zien wie hij is.
2: Ja, nou heb je het net al over die training. Want ze zijn in Zeist, hè, dat is eigenlijk altijd traditie voor ze ergens heen gaan. Gaan ze daar trainen en dan, wat je ook zei, publiek mag daarbij. Wat was jouw indruk? Wat zag je op het veld gebeuren?
1: Nou, het was eigenlijk gewoon zwaaien naar het publiek. Een beetje warming up en niet veel bijzonders. Ik heb wel gisteren uitgebreid met Virgil van Dijk en Frenkie de Jong gesproken. Ook omdat Frenkie komt terug van een blessure. Maar Virgil van Dijk heeft natuurlijk echt een record aantal minuten dit seizoen gespeeld. En ja, ik vroeg hem dus gewoon, hoe ver sta je in het rood, fysiek gezien? En toen zei hij dat hij vooral, hij had in ieder geval 6 dagen vakantie genomen. Dat was hem heel goed bevallen. Maar dat hij fysiek geen problemen heeft, maar wel mentaal. Het is ook door de overlijden van zijn ploeggenoot Jota. Aan het begin van het seizoen, dat als een rode draad door het jaar van Liverpool gelopen heeft. En ook gewoon de ups en downs van zijn ploeg. Heeft mentaal een enorme wissel aan hem getrokken. En hij zei ook dat de komende tijd, dat zijn focus op is. Om meer mentaal beter in balans te gaan komen. En vandaag ook weer, dan zie je dus dat de groep nu met 25 man bij elkaar zit. Jurjen Timber gaat zich donderdag melden bij Vliegveld als de ploeg naar New York vertrekt. Waar de eerste fase van de voorbereiding plaatsvindt. En hij heeft vrijgekregen van Ronald Koeman na de Champions League finale met Arsenal. Waar hij zijn eerste minuten sinds maart gemaakt heeft. En daar goed doorheen is gekomen. Ja, Koeman ook vanwege de teleurstellende afloop. Arsenal verloor met strafschoppen van Paris Saint-Germain. Heeft gezegd, nou ga jij maar eens even een paar dagen even tot rust komen. En dan meld je gewoon donder bij het vliegveld. En dan reizen we

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Brighton en voor de rest wat ik al zeg, ik denk dat er heel veel gewisseld gaat worden.
2: Ja, nou was Nederland niet de enige natuurlijk die je zich voorbereidt in Nederland. Ook Curaçao was op trainingskamp in het land met de Dick Advocaat natuurlijk als coach. Ben je daar nog langs geweest?
1: Ik ben er zelf niet langs geweest. Ik heb het wel gevolgd. Het viel me op dat ze wel in een beetje duurste hotel van Nederland gingen zitten. Huis de Duin. Dat is wel het thuishonk van Dick Advocaat. In de tijd dat hij daar met Nederland zelf al zat, ja, was het zijn vaste plek. Hij heeft zelfs een suite die naar hem vernoemd is, de Dick Advocaat suite. Het was met veel luxe een mooie start richting het WK voor spelers die ja, toch van kleinere clubs gewend zijn. En ook wat minder luxe. Dus wat dat betreft heeft Dick Advocaat in ieder geval buiten het veld al heel aardig verrast.
2: Ja, hij heeft ze even goed in de watten gelegd en nu aan het werken. Ik zag beelden en het was ook heel gezellig met echt die Caribische muziek en heel veel mensen en hele enthousiaste fans.
1: Ja, en vervolgens een 4-1 nederlaag tegen Schotland in de oefenwedstrijd.
2: Ja, dat is jammer.
1: Iedereen blijft te lachen, is blij en vooral enorm trots dat het kleinste land dat ooit aan het WK deelneemt, ja, er toch bij zit. En geluk neem je ze voorlopig niet meer af.
2: Nou, de kop is eraf. We gaan naar het WK aftellen, Jaap. Volgende week spreken we weer. Zit je dan al in Amerika?
1: Ja, dan zit ik al in Amerika. En dan, ik heb even tijdverschil even berekend. Dan kan ik in ieder geval verslag doen van de aankomst van het Nederlands elftal. Want ze gaan eerst dus naar New York op donderdag. Dan spelen ze op 8 juni een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Dat is zonder publiek. En vliegen dan op de ochtend van de 9e. Om 11 uur 's ochtends naar Kansas City. Ik kom om 12:30 aan. En daarna hebben wij de uitzending. Dus ik kan daar het laatste nieuws over Nederland zelf. Dat kan ik aan onze trouwe luisteraars mededelen.
2: Nou, daar kijken we naar uit. Dankjewel voor nu.
1: Helemaal goed. We haken al helemaal in de WK-stemming, Paulien.
2: Absoluut.
1: Het begint te groeien.
2: Ja, en dat WK is vanaf 12 juni live te volgen bij SBS en SBS On Demand. En op onze website kunt u op uw gemak het speelschema van Oranje voor de groepsfase voor datzelfde WK doorlezen.

En tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze kunt u gratis downloaden in de App Store of in Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook en Instagram onder de naam SBS Dutch. En straks over een half uurtje kunt u op SBS Boatwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Wij sluiten deze uitzending af met muziek van Guus Meeuwis en Marco Borsato. En dat liedje heet Schouder aan Schouder. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk luistert u zaterdag weer. Tot dan, dag!